0: bada big boom.
1: Big bada boom, bada bada bada boom, bada big bada boom, bada bada bada boom.
0: Ada big, ada boom, ada boom, ada big, ada boom, ada.